0: Ik is Ivan Roo, ik is Malwersing, dat is nog altijd mijn leven.
1: Ivan, ik geef jou een contract. Ja.
2: Hier is hij, Ivan Roo.
3: Dit is beautiful. Mesmerizing.
4: Ik ga alles doen wat ik kan doen om hier die contract te winnen.
5: Dit is surreal. Show. Fantastisch.
0: 14 jaar terug, toen ik gezegd, als ik ooit getekend word in Zuid-Afrika, wil ik bij die Kuleskies getekend worden. Dit is een moeilijkheid nu.
5: Wie ook al jouw bank toegevat, gaan als een miljonair terugkomen.
1: Jij telt hem niet voor een oomblik.
6: Ivan het voor mij de hele pakket.
5: Jij is een superster. Jij gaan Goomas winnen.

Ja, Oktober maand, natuurlijk die mooiste maand. Nou, goeiemorgen ook aan Charlotte, wat luister van haar nieuwe foon af. Evert, daar na Aurora, hy sê, is lekker na daar by hom. Christo daar in Nelspruit en Erna en Sanet daar in Boksburg. En ja, Sanet natuurlijk in Brackenfell. En TP daar van Melkbosstrand. En Ties daar in Richard Bay. Welkom. En hier is 'n pragtige duet van Kevin Liu saam met Gey.

Kyk, hierdie jaar het omtrent verby gevlieg. Daar is nog net 87 dae oor tot 2027. Dit is genoeg tyd om iets te verander, iets te begin of iets klaar te maak. Ek dink my sekretaresse is besig met die naaldwerk.

0: Internet Radio met Styl.
1: Ja, so 941 en gelukwense aan Johan Harding wat vandag verjaar. Shorty, jy moet jou dag geniet. Alicia en die kinders en al die familie sê mag jou pad vandag deur baie liefde en omgee kronkel en gevul wees met Jesus se rykste seëninge. Geseënde dag. Geniet jou verjaarsdag.

schoen, jam, jam. Hij zei mij naar die pet, jij blij nog die mooiste ding. Oeh, wil ik zo jam, jam. Hij laat mijn hart nog zang.

Ons tweede dubbelspel vir die aand met die tyd op so 23 minute na 8 was die mooie muziek van Peter Schilling gewees. Ons het eerste geluister na Major Tom en toe natuurlijk na hierdie ene Terra Titanic. Ja kyk, ek en jy spring nou behoorlik rond en bond vanavond, nee? Ons het, ons was by koeie, ja, koeie, koeie, wat 6.4 miljoen rand kos

'n goue ouwe daar uit baie baie jare gelede. Dit was die mooi muziek geweest van Geraldine natuurlijk, kan julle van onthou, prachtige dame. Ek wonder of sy nog muziek maak deesdae. Ons praat nou van die hele klompie jare terug, so blonde kop dame geweest, prachtig. Regtig 'n mooi dame, ek dink die ouwens het ook gedink sy is nou baie mooi. Geraldine met The Candle. Ek hoop jy het daar die ene geniet. Nou die tyd stap aan en ons is al reeds by so bykans 20 minute voor 9. Amper kies my tyd om vir jou te groet, maar kom ons gaan kyk nog so bykie. Ek lees ook hier so vir interessantheid. Kyk ons bykie na wat die leeftyd is van sekere diere. Die tyd van hulle wens ons vinniger om, ander nie. Kom ons begin by die een wat vir ons baie baie irriteer, 'n vlieg. Een vliegse leeftijd, sê hulle, is enige iets hier tussen 15 en 30 dae. Gelukkig is dit kort, nee, maar kyk, ek kan vir jou irriteer in die 15 en 30 dae, laat het voel soos 'n jaar. Goed, dan gaan ons aan en hulle sê, een vark lewe gemiddeld tussen 12 en 16 jaar. Dis as hy nou nie choppies word in die tussentijd nie, nee. Of een lekker gammon hier oor kersfeest nie. Dan een eend, so tussen 5 en 10 jaar is, een eendse leeftijd. Een paard sê hulle enige iets van so tussen 25 en 30 jaar, maar dit kan, hulle kan selfs ouer as dit word. Dis een paard dan. Een haas tussen 8 jaar en 12 jaar. Dan kom ons een baie, baie belangrik een, en dis een by lewe net tussen 4 en 6 weke. Dis die gewone werkersby, nee. Die koningby kan vir etlike jare leef. Maar die werkersbykie, die ene wat al die werk doen, net 4 tot 6 weke. Dan die dierbare huiskat, ons katte waarvoor ons so baie lief is, wat ons hopelik een van die dag weer 'n troeteldier sal kan aanhou, en 'n kat gaan definitief ook op die lys by ons wees. Een kat so enige iets tussen 12 en 18 jaar. Ok, nou kom ons by die groot kanon na die ouwens wat die diere wat langer lewe, een olifant kan tussen 60 en 70 jaar oud word. Nou sê die Asiatiese olifante kan tot met so oud soos 80 jaar oud word. Goed, dan een skilpad. Kyk, hy is mos baie rustig en baie starig, nee? So dit maak sin dat die skilpad so tussen 50 en 100 jaar oud kan word. Dan soos by een koei, dit is nou soos die een van net nou, met die 6.4 miljoen rand, nee. Goeie nies, want die koei kan so tussen 15 en 22 jaar oud word, so as die 6.4 miljoen rand se koei mooi opgepas word, dan behoort sy een lang leeftijd te heen. Een hond, ons beste vriend, so tussen 10 en 13 jaar. Maar partij van hulle kan tot 15 jaar en ouer word ook. En dan een hoenderhen, so tussen 5 en 8 jaar, maar hulle kan ook so bietjie ouer word as daar goed na hulle gekyk word. So bietjie interessante feite daar van diere. Maar nou ja, soos ek sê, die vlieg, die irriterendste een van hulle allemaal, net so tussen 15 en 30 dae, wat jy hoef uit te hou, as jy nou nie gauw genoeg by die blik doom kan uitkom nie. Kom ons gaan aan, ons maak muziek, 20 voor 9 is die tyd, nou jy is by Latwaai Marai, saam met Hanley, natuurlijk is jy ingeskakel op Gaan Groot Radio, jou internet radio met stijl. Volgende een ook, een van my ginstelinge, dit toe kom het so lekker is om my omroeper te wees, ek kan vir jou al my ginsteling liedjie speel, en ek is seker, jy hou ook daarvan. Dankie vir die van julle wat terugvoer gee, en wat vir ons laat weet, julle geniet die muziek. Ons gaan luister na die een van Sturgeon, die naam daarvan, Baby One Day.

Hallo, ek is Sybrand Strauss. Jy luister na Gaan Groot Radio, internet radio met style.

0: Hey, Tommy.
1: Hey, Tommy. Hey, Tommy. Word wakker. Hey.
0: Hey, Tommy. Kom ons vaterbiekie, vaterbiekie. Geef mij nog een biekie. Ik zoek nog iets in mijn glas. Trappie prop, top mij op. Kom ons vaterbiekie, vaterbiekie vast.

Nou, ons allemaal ken voor hem Scully. En hij lijkt ons hij ding sê van vat een bietjie vas. Want soos jy achterraak, maak hy seker sy ijs raas in sy glas. Nou die langblaaspad loop strijd tot op sy voorstoep. Jy kan net stop, daar staan en roep. En op Scully sal jou bederf.